0: Sao. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: to ask.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Manik Sampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Manik Zampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Pijlschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. Ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op na aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle vijf de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
4: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
3: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten en moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
5: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la mort del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Déu.
3: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
7: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
8: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Randy Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Arjen Boekraad met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op naar aanleiding van de messenaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen, maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld, waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen, zegt deze BBC-verslaggever.
8: There's a so-called hit list doing the rounds in social media of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
7: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
9: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
7: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Je hoort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimon 360.

0: voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond. Check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
3: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was, maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
2: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat rijdt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
2: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
1: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze 10.000 stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: Zuid-Kazee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de ochtendmix van 10 tot 12.

0: Goedemorgen. Vanuit Studio 13 is dit de ochtendmix. Met Ab Jenema.
1: 1977.

is vandaag donderdag 11 juni 2026. Luisteraars van Eimond 360, goedemorgen allemaal. Welkom bij deze nieuwe aflevering van De Ochtendmix. Door de juist muziek van Bakra, Sorry I'm a Lady. Uit 1977 en The Who met

0: Fire verzoekplaten. Je mag het volgen bellen 0251-1-254-958. 0251-254-958. Is er een bepaalde plaat die je graag wilt horen vandaag? In welke taal? Dat maakt niet uit. Welke plaats stond er 50 jaar geleden in de top 40? Vandaag nummer 34 is een Nederlandstalige. Wie is jarig vandaag? En info, ook dat hoor je in de ochtendmix. Nog even telefoonnummer 0251-254-958 voor jouw verzoekplaat in de ochtendmix. Wat we ook draaien in de ochtendmix, dat is de wijkschrijver. Deze week is dat Wesley Bronkhorst, drink rosé. Goedemorgen.
1: Dit is de nieuwe wijkschijf in de ochtendmix.

0: verzorgd door meteolink.nl.
1: De dag begint op de meeste plaatsen droog met een afwisseling van stapelwolken en zonnige perioden. In de loop van de ochtend ontwikkelen enkele stapelwolken zich, vooral in het binnenland tot lokale buien. In de westelijke kustgebieden blijft het naar verwachting droog. Na een frisse nacht stijgt de temperatuur tegen het middaguur naar ongeveer 14 tot 17 graden. Vanmiddag blijft het een lange tijd droog. In de oostelijke helft zijn enkele lokale buien actief. Maar vaker is het droog met wat zon. Elders in het land is het een groot gedeelte van de middag droog. Maar in de loop van de middag neemt de bewolking vanuit het westen toe. Bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 15 tot 18 graden. Daarmee is het nog altijd fris voor de tijd van het jaar. Normaal gesproken is het nu zo'n 21 graden. Aan het einde van de middag heeft de bewolking de overhand gekregen en bereikt een neerslaggebied ons land. Wie vanavond nog plannen buitenshuis heeft, doet er verstandig aan een paraplu mee te nemen. Vanuit het westen trekt een grootschalig regengebied over het land, waardoor het langdurig regent. In tegenstelling tot de afgelopen periode gaat het nu niet om buien, maar om een uitgestrekt regengebied. Droge momenten zijn daardoor schaars of ontbreken zelfs volledig. Ook vannacht blijft het zwaar bewolkt met perioden van regen. Door het dikke wolkendek koelt het maar weinig af. De minimumtemperaturen liggen tussen de 11 en 15 graden. Kijken we ook even naar morgen. Ja, regenachtig en fris. De laatste dag van deze werkweek verloopt ronduit herfstachtig. De dag begint overal grijs en grauw met perioden van lichte regen. Af en toe is het ook even droog, maar de zon blijft overal schuil achter de wolken. Morgenmiddag blijft het bewolkt en lijkt de regen weer wat te intensiveren. Vooral in het binnenland kan het soms stevig doorplensen. Wederom staat een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwester. En het wordt nog wat frisser dan de voorgaande dagen. Het wordt 16 of 17 graden. Maar tijdens perioden met regen koelt het af naar een graad of 14. Morgenavond trekt de meeste regen geleidelijk via het oosten weg. Maar ook daarna blijft het nog wel met enkele buien een mogelijkheid. Zaterdag dan nog eventjes kijken. Geleidelijk meer zon. De eerste dag van het weekend verloopt opnieuw wisselvallig. Maar duidelijk minder nat dan vrijdag. Enkele buien trekken over het land. Waarbij verreweg de meeste zijn bestemd voor het noorden van het land. En daarna gaat de zon weer doorbreken en de temperaturen gaan dan weer omhoog. Ruim in de 20 graden, maar dat vanaf zondag. Instrumentale muziek, The Shadows, Theme from the Deer Hunter.

0: regio nieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ja, ik heb een bericht gekregen van ISO. Want er gaat een expositie van Erik Timmer en Peter Stedt van stad bij ISO dus. Liefhebbers van fotografie en beeldende kunst kunnen deze zomer terecht bij deze expositie. Deze expositie brengt twee kunstenaars samen die ieder op hun eigen manier ambacht en creativiteit combineren. Analoge fotografie van Erik Timmer. Erik Timmer is sinds 1975 actief als autodidact fotograaf en fotolaborant. Gewapend met zijn analoge camera en een passie voor fietsen trekt hij door het Noord-Hollandse landschap. Altijd op zoek naar de perfecte compositie. Zijn werk kenmerkt zich door verstilde natuur en landschapbeelden in subtiele monochrome grijstinten. Alle foto's worden analoog gemaakt, waarna Timmer de film zelf ontwikkelt en afdrukt op hoogwaardige fine art papier. Daarmee houdt hij een klassiek fotografisch vakmanschap levend dat steeds zeldzamer wordt. Sinds zijn eerste expositie in Haarlem, 1978, heeft hij een indrukwekkende staat van dienst opgebouwd en hangen zijn werken bij veel particuliere verzamelaars. Dan hebben we ook nog unieke bronzen beelden van Peter Stedt. Naast de fotografie van Erik Timmer zijn ook de bronzen beelden van Peter Stedt te bewonderen. Na een loopbaan van 46 jaar in de geestelijke gezondheidszorg vond hij na zijn pensionering de ruimte om zijn artistieke ambitie vorm te geven. Hij ontdekte zijn passie voor het boetseren in was, waarna zijn ontwerpen in nauwe samenwerking met een bronsgieter worden omgezet in bronzen sculpturen. Na het gietproces worden de beelden zorgvuldig afgewerkt en gepatineerd. Door dit ambachtelijke proces is elk kunstwerk uniek. Ook Peter Stedt exposeert dit jaar op diverse locaties en heeft inmiddels een herkenbare collectie opgebouwd. Ja, het vindt plaats in fotografiecentrum ISO, het stationsgebouw Beverwijk. De periode is van 20 juni tot en met 27 september 2026. De openingstijden, iedere zaterdag van 1 tot 5 uur en de toegang is gratis.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Voor de liefhebbers van Nederlandstalen gaan we zo een rondje Hollands draaien. Hier is nog even de plaat afkondigen die zojuist is beëindigd. Sandy Coast, True Love, That's a Wonder. Voor de verzoekplaten 0251-254-958. Nou, ik zei het zojuist al, het is tijd voor de liefhebbers van Nederlandstalige plaatjes. Ik heb een thema vandaag. Volendam komt in alle drie de titels voor. Kenyon, Jan Smit en Kees Plat.
1: Dit is de Ochtendmix met een rondje Hollands.

drie plaatjes over Volendam Canyon met Mooi Volendam, Jan Smit met Mijn Volendam en Kees Plat Mijn Volendam. Dat was een rondje Hollands. Tijd voor drie verzoekplaten, want die hebben zich inmiddels aangediend. We beginnen met het verzoekje van Beppie Roest. Die wil graag voor iedereen die luistert en voor het team van de Ochtendmix een opname aanvragen van John de Bever. Die gaan we als eerste draaien. Dan Kees Blok voor alle medewerkers van Tatenstiel. De Golden Earring met Back Home. En Tineke, die vraagt de plaat aan speciaal voor de DJ. Dankjewel Tineke, een eigen keus. Ik ga een nummer opzoeken van Pink Floyd. We gaan eerst beginnen met John de Bever. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht. Het is weer...

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: zeggen, we zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de pier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Live vanuit Studio 13. Dit is de Ochtendmix van 10 tot 12.
3: 1933.

luisteraars, in het tweede gedeelte van deze aflevering van de ochtendmix op Eimond 360. De donderdag 11 juni 2026. Ik moet nog even snel mijn staanslots checken. Heb ik maar even gedaan tijdens het nieuws. Hup, weer €7,50. Weer in de

74. Clap for the Wolf, man. Van de Gazoo. In het tweede gedeelte gaan we nog muziek draaien van Earth and Fire. Speciaal voor Pim. Welke plaats stond er 50 jaar geleden in de top 40?

0: 0251-254-985. En anders ben je aangewezen op de keuze van ondergetekende. En mijn naam is Ab. Blijf tot 12 uur bij je.
1: De leukste is van toen en nu. In de ochtendmix.

0: regionieuws hoor je in de ochtendmix.
1: Ik heb een bericht binnengekregen van Team Sportservice Kennemerland. Gratis fietslessen voor senioren. Vindt u het lastig om de elektrische fiets te beheersen? Bijvoorbeeld tijdens het op- of afstappen of tijdens het maken van een bocht? Voor veel mensen is dat herkenbaar. Vandaar dat de buurtsportcoach fietslessen geeft in Heemskerk. Het doel van de lessen? Weer met vertrouwen op de fiets zitten. De lessen zijn op donderdag 25 juni en 2 juli van 's middags 2 tot kwart over 3 op de parkeerplaats naast restaurant Blij. En die is gelegen aan de Kerkweg 217. Er zijn 2 buurtsportcoaches aanwezig die opgeleid zijn tot fietsinstructeur. Zij geven aan dat het dragen van een helm voor eigen keuze is. Gebruik hiervan wordt aangeraden. Het advies is ook om beide lessen te volgen. Tijdens de ene les leren we alles aan en tijdens de tweede les herhalen we alles. De lessen zijn in kleine groepen, maximaal 12 deelnemers. De fietsdocent gaat vooral in op persoonlijke wensen. Voor de een is dat op- en afstappen of leren fietsen op een nieuwe fiets, en voor de ander om balans te houden tijdens het omkijken. Er gebeuren steeds meer ernstige ongelukken in het verkeer onder fietsers. Geen goed nieuws, maar laat u zich daardoor niet ontmoedigen om op de pedalen te stappen. Door deze training krijgt u een betere beheersing over uw fiets, zeker uw elektrische fiets, en kunt u met meer zelfvertrouwen deelnemen aan het verkeer. Zo kunt u weer genieten van een rondje door de polder, het dorp of de duinen. Fietsen geeft u vrijheid en de mogelijkheid om ergens naartoe te gaan. Blijf dat zo lang mogelijk doen. Heeft u interesse? Aanmelden is wel verplicht. Dit kan via de website www.teamsportservice.nl/kennemerland/senioren. Nog een keer www.teamsportservice.nl/kennemerland/senioren. Lukt het niet digitaal om u aan te melden, kunt u ook altijd even contact opnemen met de buurtsportcoach Winnie via wassendelft@teamsportservice.nl of nog makkelijker even bellen naar 088 20 37 34 0. Dus bellen, dat is het snelste, 088 20 37 34 0. En tot zover het bericht van Team Sportservice Kennemerland.
0: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws.

0: Massie de Sweet en Coco. Volgens mij was het een B-kantje. Maar dat durf ik niet meer met zekerheid te zeggen. Ik heb even de papieren versie van de Nederlandse top 40 erbij gepakt. En er staat de datum op 5 juni 1976. Nou, zoals je weet draaien we altijd een van de nieuwe binnenkomers uit de lijst. En vandaag is het nummer 34 geworden. Een Nederlandstalige van Dimitri van Toren. Jij bent de mooiste.
1: De ochtendmix gaat terug in de tijd.
2: Terug in de tijd.
1: Wat stond er 50 jaar geleden in de top 40?
2: Terug in de tijd.

0: Welke artiest is jarig vandaag? Je hoort het in de ochtendmix.
1: Ik heb er niet zoveel op mijn lijstje staan vandaag. 4 in getal. Maar eerst de luisteraars van Eimond 360, van harte gefeliciteerd als je vandaag je verjaardag aan het vieren bent. Inmiddels heb je de koffie op met gemak, mag ik aannemen. En op de lijst heb ik staan Barry Paf, Nederlandse radio-dj en ambassadeur van Dance for Life. Barry, geboren in 1979, mag dus vandaag 47 kaartjes gaan uitblazen. Dan Jean Alesi, Frans Formule 1 coureur. Jean, geboren in 1964, wordt vandaag 62 jaar. Harmen Roeland, Nederlands verslaggever en presentator. Harmen, die is geboren in 1953, mag vandaag 73 kaarsjes gaan uitblazen als hij gebak krijgt met kaarsjes erop. En tot slot Barry Stevens, Nederlandse danser, choreograaf, regisseur en acteur. Barry, geboren in 1944. Hij gaat vandaag 82 jaar worden. Muziek van Enigma.

0: The Wings and Silly Love Songs. Bijna 6 minuten duurde deze opname. Tijd voor...
1: Het regionieuws hoor je in de ochtendmix.
0: Ja, ik heb even de website erbij gepakt van Eimond.360. Het is code oranje in Eimond. Overal in Heemskerk, Beverwijk en Velsen zijn huizen versierd met vlaggen, spandoeken en slingers om het Nederlandse elftal aan te moedigen. Voor Linda en Brian Plaatsman uit Heemskerk is de WK-spanning duidelijk voelbaar. De vlaggetjes hangen al klaar rondom hun huis. We gaan zeker kijken. Het is alleen jammer dat de speeltijden zo ongunstig zijn, zegt Linda. Nederland tegen Tunesië begint om 1 uur 's nachts. Dat zijn toch geen tijden, zegt Linda. Bij Café Schijnwijk in Beverwijk zijn ze helemaal klaar voor het WK. We hebben het heel druk met de voorbereidingen, maar ongelooflijk veel zin in. Het zit met het WK stampvol hier, dat kan ik je voorspellen. We gaan met z'n allen oranje aanmoedigen en kijken de wedstrijden op een groot scherm. Ook de wedstrijden die in de nacht gespeeld worden. Misschien dat we ervoor nog even dicht gaan, want mensen moeten natuurlijk niet te dronken worden, zegt Galina van Maralo. De gevel van het café aan de Arendsweg is zoals elke editie gehuld in een metersgrote wandschildering. We hebben bij elk WK een thema. Dit keer staat alles in het teken van Amerika en Donald Trump, aldus Galina. De traditie ontstond al in de jaren 90. We krijgen altijd leuke reacties van buurtbewoners. Voetbalfans weten het café dan ook goed te vinden tijdens het kampioenschap. Galina verwacht, net als voorgaande jaren, weer topdrukte tijdens de Nederlandse wedstrijden. Zeker als Oranje verder in het toernooi komt.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

Army of Lovers en Crucified. En daarvoor hadden we nog Wolter Kroes. Het is zo langzamerhand tijd om afscheid te gaan nemen wat betreft deze aflevering van de Ochtendmix. Donderdag 11 juni 2026. Elke werkdag tussen 10 en 12 uur te beluisteren op Eimond 360. We gaan plaatsmaken voor het programma tussen 12 en 2 uur. Dat is Eindeloos Eimond. Nou, Pim is volgens mij nog niet aanwezig. Dus ik neem aan dat Ruud Jans en Angela op de stoel gaan zitten om Eindeloos Eimond te gaan presenteren vandaag tussen 12 en 2. We gaan eruit met een opname van Earth and Fire, How Time Flies. Speciaal voor Pim. En ik heb ook nog Brainbox voor je klaarstaan. Wat de Ochtendmix betreft, graag tot morgen.

0: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
1: Iemand feliciteren of zomaar eens verrassen? 24 uur per dag een bloemstuk of boeket bestellen doe je gewoon via www.duinroos.nl.
2: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
3: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
4: Lubbers wonen en slapen.
5: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
6: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN-vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug. En dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouwvertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen. En dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio.
3: Klopt.
2: Met de komst van Heimond 360.
3: De nieuwe streekomroep van Beverwijk, Heemskerk en Velsen.
2: Luister je voortaan via 105.4 of 107.8 FM.
3: Of je kiest voor kraakhelder geluid via DAB Plus op kanaal 9A.
2: Dus maak je geen zorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Heimond.
3: Check Heimond360.nl.
4: Je hebt ons gevonden. Heimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
5: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Heimond.
6: Eindeloos Heimond.
5: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Heimond.
7: Ja, goedemiddag. Welkom bij Eindeloos Heimond, bij Heimond 360. En voor de mensen die vast luisteren naar dit programma, en dat zijn er nogal wat, heb ik begrepen, die verwachten de stem van Pim Geurts op dit moment, want het is donderdag. Maar Pim is op vakantie en dus doen Ruud Jansen en ik per tourbeurt doen wij de vervanging voor Pim. En vandaag ben ik aan de beurt. Mijn naam is Frank Koning. Tot 2 uur bij je met de fijnste muziek, met nieuws, met actualiteiten, met van alles en nog wat. En we gaan dit jaar maar eens, we gaan dit keer maar eens naar 1975. Dat wordt dan zeg maar de rode draad in deze aflevering. En nou, ik moet zeggen, in 1975 zat ik in Italië. Daar werkte ik, daar woonde ik aan het Lago Maggiore. En ik heb daar ook een aantal platen gekocht. Dat waren toen nog echt platensingeltjes. Ze hadden toen jukeboxen ook daar. En die ga ik denk ik wel verwerken in deze uitzending. Als u verzoekjes heeft, mag dat ook altijd. U kunt altijd bellen 025-1254-958 als ik ze heb. En als ik tijd heb, dan draaien we ze natuurlijk. Maar goed, genoeg gepraat. We gaan naar Portugese klanken. Johnny en Orquestra Rodriguez. Amelio.

Jim Gilstrap met Swing Your Daddy. Dit is een single uit 1975, een live single. Down Down kwam uit van Status Quo en dit was de opvolger. En het heet Roll Over Lay Down en het is, zoals je kunt horen, live.

span all around my hat. Allemaal in Eimond 360 programma. Eindeloos Eimond, zoals we dat vandaag op 11 juni plaats laten vinden. Vaste presentator op de donderdag, Pim Geurts, zit lekker op zijn billetjes in Frankrijk. Ik wou zeggen misschien al met een lekker drankje erbij, maar het is nog wel erg vroeg. Maar desalniettemin heeft hij het daar volgens mij verschrikkelijk naar zijn zin. Hij liet net via een appje weten dat hij luistert. Dus de volgende plaat, Pim, is speciaal voor jou. Steve Harley en Cockney Rebel, Make Me Smile, Make Me Smile. Laat mij lachen. Ja. Kom er maar in.

0: Maar eerst even deze boodschap.
1: Cultuur, sport, politiek en het laatste nieuws vind je op Eimond360.nl.

0: Speciaal voor de in Frankrijk verblijvende Pim Geurts was dat Tous les garçons et les filles van Françoise Hardy. Ik ben een beetje in de hitgeschiedenis gedoken van 1975. En toen kwam ik echt wel dingen tegen dat ik denk van ja, zou dat tegenwoordig ook nog kunnen? En het antwoord daarop is volmondig nee. Pardon. Ik word er helemaal opgewonden van. Nee, dat zou anno nu niet meer kunnen. Uit Duitsland kwam in 1975 de techno-formatie. Ja, techno heet tegenwoordig heel wat anders. Maar formatie Kraftwerk. Dat waren een aantal mannen met zeer strakke kapsels achter vier. Ik geloof vier dat het er waren van die toetsenborden. En die maakten elektronica muziek. En daartegenover stond de Ted Easton Jazz Band met Ned Gonella. Een trompetist met één long, maar daar hoor je niks van.
1: Ladies and gentlemen, there he is, Mr. Ned.

0: Ja, ik geloof dat ik de verkeerde versie... Nou, het is wel Kraftwerk, het is ook wel Autobahn. Maar het is de lange versie, dus u moet even geduld hebben. We gaan aan het eind. Nee, die zoek ik wel op, die single versie, want deze duurt me veel te lang. Wat in 1975 wel een grote rage was bumpen. Weet je wel, dan moest je een beetje heupen tegen elkaar aanknallen. En vervolgens had je, weet je, de volgende dag wakker met blauwe plekken en zo. En soms had je wel eens iemand die ietsje te zwaar was die tegen jou aanbumpte. En dan vloog je door de danszaal heen. Er waren ook hits met bump in de titel. Ik heb er twee. Straks Dooley Silverspoon met Bump Me Baby. Maar eerst Penny McLean, The Lady Bump.
1: Hey, I'm glad you came in here tonight. I'm so itchy to dance, I can't stand it. And I was counting.

Pump Me Baby. Nou, ik heb het in het verleden ook al geprobeerd. Het was niet mijn dans, laat ik het zo maar even zeggen. Wat gebeurde er op het Nederlandse muziekfront ook nog het een en ander zo een kwart eeuw voor het millennium? Jazeker. Spooky en Sue hadden een grote hit met You Talk Too Much. En Spooky was de zanger van de Swinging Soul Machine. En die hebben één grote hit gehad en dat was Spooky's Day Off. Dan kon je hem niet horen. Gelukkig heeft hij het met Sue Schellener, de moeder van, een oud AZ-trainer. Jansen heet hij geloof ik, zijn achternaam. Heeft u het goed gemaakt, een paar hits gehad. En natuurlijk hadden we hier in de Eimond de Dizzy Mans Band. Kom op, Sjaak, laat hem nog maar een keer horen.

0: Yeah, you talk too much, ladies and gentlemen. Nou, ik ga het niet doen. Ik praat wat minder. Ik was in 1975 in Italië. Daar werkte ik aan het Lago Maggiore. Heb ik een tijdje gedaan. En was hartstikke leuk. Ze hadden toen in Italië ook allemaal leuke plaatjes. En die zaten dan in jukeboxen. En ja, van platenzaken waar ik werkte en woonde, die ben ik niet tegengekomen. Maar ik kende wel iemand die een soort uitspanning had. Waar je kon eten en drinken. En die had een jukebox staan. En die heb ik 2 platen uit de jukebox gepraat. En die heb ik toen meegenomen naar Nederland. En ik vond het leuk om ze een keer te draaien. Achter elkaar strakjes. Oh, oh, oh. Van Fausto. En eerst Baiano. Eos Noves Caetanos. Met Wobate Patu. Bate Bata Bata. En zo laag als hij kan, kom ik niet.
1: Hallo. Si les gars ne se sont là, ça vient de vous battre.

0: lang luistert, dan wordt het bijna een mantra. En dan gaat het vanzelf, als dat plaatje opstond, ging vanzelf de hele tent heen en weer bewegen. Heel links naar rechts. Baiano eos noves gaetanos vo pate patu. Je luistert naar...
1: Eimond 360.

Ik heb er nog eentje voor je voordat het nieuws losbarst. En dat is Albert Hammond, Down by the River. Blijf bij ons voor het tweede uur Eindeloos IJmond. Tot straks!

0: prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
1: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Van bruidsboeket tot complete feestelijke aankleding van uw trouwlocatie. Bloemen maken uw feest pas echt compleet.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl. Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
6: Ruis op je radio.
7: Klopt.
6: Met de komst van Eimond 36.

0: Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.
2: Van 12 tot 2 is dit Eindeloos Eimond.
3: Eindeloos Eimond.
2: Interviews, regionieuws, weerbericht en de beste muziek. Dit is Eindeloos Eimond.
4: Welkom terug bij deel 2 van Eindeloos Eimond. 11 juni is het inmiddels alweer. En het is buiten een beetje winderig. Het ziet er allemaal niet zo erg geweldig uit. Dus we gaan lekker op de bank zitten. Radiootje aan, kopje koffie erbij, koekje. En dan gezellig naar het tweede uur van Eimond 360 luisteren. En ook in de tweede uur gaan we weer kijken wat er allemaal in 1975 plaatsvond op muzikaal gebied. Er waren van die teeny bopper bands in die tijd. En dat waren van die bands die veel meisjes aanspraken vooral. Twee daarvan heb ik achter elkaar staan. Bay City Rollers, zo deed ik met Bye Bye Baby. En de Rubettes waren ook heel groot in 1975. En dit is een van hun hits uit dat jaar. The Jukebox Jive.

Bye Bye Baby van de Bay City Rollers uit 1975. Een soort kerstplaat, kan dat al in juni? Nou, ik weet het niet, maar we gaan eens even kijken hoe het op de Beatles en de Stones ding is. Ik heb van de Stones nog niks, ben ik nog niks tegengekomen. Kom vanzelf. Maar wel van de Beatles. Harrison en McCartney hadden allebei een solo hit in 1975. McCartney met Wings and Listen to What the Man Said. En George Harrison, die trekt aan de bel. Ding dong. 1, 2.

Ja, en dan sterft het langzaam weg. Die niet langzaam wegstierf in die tijd waren de vier muzikanten uit... twee zangers uit Zweden. Ze wonnen het Eurovisie Songfestival en zijn daarna wereldberoemd gebleven. Met onder andere deze...

heel erg vreemd nummer van Donovan. Het Salvation Stomp, jawel. Nederlandstalig, nou, laten we het maar eens doen. Johanna van Rijk de Gooier, het meisje voor halve dagen. En Lisbeth List die vond dat op de kermis kinderen nog maar een kwartje hoefden te betalen.

Heel mooi, heel apart. Lisbeth List met Kinderen en Kwartje. Over heel apart gesproken. Er waren twee bands in de midden jaren 70 die aparte muziek maakten. De eerste was Sailor. Die maakte onder andere gebruik van een Nickelodeon. Daar hadden we nog nooit van gehoord voor die tijd. En het zag er allemaal prachtig uit op de clips en op enzovoort. Maar ze speelden op een gegeven moment ook een Pinkpop. En daar maakten ze het helemaal waar. Een andere band die veel furoren maakte in die tijd was The Sparks. Of waren The Sparks. De Ron en Russell Mail, twee broers. Waarvan de een als zanger optrad en de ander als pianist. En die zat dan, net zo'n Hitlersnorretje, doodstil achter een piano. Die heb ik toen live gezien in het Concertgebouw. En ook daar helemaal waargemaakt. Vandaar deze twee bands achter elkaar.

0: De Sparks with Something for the Girl with Everything. Het meisje wat alles al heeft. We gaan eens kijken naar de top 3 van het jaar 1975. Zoals dat in Nederland na allemaal rekensommetjes enzovoort uit de bus is gekomen. Nou, het is heel divers. Het is heel divers. Ik zal het maar even zeggen. Op nummer 1 vinden we de George Baker Selection met de Paloma Blanca. Op nummer 2 Kamal met de Elephant Song. En op nummer 3 Love Is All van Roger Glover. En Guests met de Butterfly Ball. Dit is de top 3 van 1975. Van welk jaar ook alweer?
1: 1975.
2: Nummer 3.

slecht Engels, maar wat een wereldhit is dit geworden. Una Paloma Blanca van George Baker Selection. De nummer 1 uit 1975. Iets heel anders nu. We gaan naar Amerika, West of East Coast. Dit maakt niet uit, dit zijn de Outlaws met There Goes Another Love Song.

Bachman Turner Overdrive. In het eerste uur heb ik geprobeerd op Kraftwerk te draaien met de autobahn uit 1975, maar dat lukte niet. En nu gaat het wel lukken. Kraftwerk met autobahn. Straks zou er soulfood zijn, maar dat is nog een weekje uitgesteld, heb ik begrepen. Dus u kunt gaan luisteren naar non-stop muziek bij Eimond 360. Morgen zitten Ruud Jansen en ondergetekende op deze stoel. Hoop dat u een hele fijne donderdagmiddag heeft en graag tot de volgende keer. Dag.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof, wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was. En dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iets goed te maken? Een bloemetje doet wonderen. Of maak een keuze uit de fraaie cadeauartikelen op www.duinroos.nl.
5: Bloemsierkunst De Duinroos. Koningsstraat 21 in Beverwijk. Kijk op www.duinroos.nl.
6: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: never be hurt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
4: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
5: Sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
6: Lubbers wonen en slapen.
7: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: 2 kilo voor €5. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: dagen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers, dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat. Lubbers wonen
1: en slapen. Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
2: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. Vier kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met twee begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letchert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken, grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog, bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17, ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, er valt soms wat regen en het wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 36.

0: alle frequenties en meer nieuws uit Eimond? Check Eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: sale bij Lubbers. We maken ruimte voor de nieuwe collectie. En dit is de kans om prachtige meubels en slaapkamers voor lage prijzen te kopen. Er is uitverkoop bij Lubbers. Dus ga snel langs, want op is op. Kijk nu in de zaak in de Gerrit van Assendelfstraat.
1: Lubbers wonen en slapen.
2: Neem een kijkje op lubberswonen.nl.
3: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625. Of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
4: Lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
5: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. Ecoseafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. Ecoseafood. Spartelverse vis. Van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar. Toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
2: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Heimond 360.

0: overal te ontvangen. Zelfs op de kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: De Filder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Filder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.filder-wijnands.nl.
2: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: Burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
6: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
7: Eén voor het ruis op je radio.

0: zelfs op het strand in Wijk aan Zee.
1: Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond,
0: check eimond360.nl.
2: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk...

0: slapen wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
2: Lieve klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar de afhaal-Chinees Thuisbezorgd over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op de afhaal-Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
5: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen. Maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
4: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
6: Bienvenidos a México, people of the world. Welcome to Mexico.
4: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
7: Een nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
8: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
9: Binnenkort ruis op je radio.
10: Klopt.
9: Met de komst van Eimond 360.

Goedemorgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het puntje van de bier. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check Eimond 360.

0: Van harte welkom bij een nieuw uurtje muziekpalet. En dat doen we samen met u. En dat doen we met een thema. En dat doen we iedere week met een ander thema. Gepresenteerd door Hans Dijst, die ook de techniek doet. En ik ben Pepijn de Heij. Het thema vanavond is Nederlandse steden. En we gaan op reis door Nederland. En we gaan niet het hele land zien in dit uurtje, maar wel een groot gedeelte op muzikaal gebied. En natuurlijk kun je niet alles muzikaal behandelen in zo'n reis. Maar we gaan zo dadelijk beginnen. En Hans, waar gaan we heen en hoe reizen we eigenlijk?
1: Ja, goed dat je dat vraagt, Pepijn. Ja, waar gaan we heen? Als je ergens heen gaat, Pepijn, moet je ook ergens starten.
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja, je moet ergens vertrekken. En toevallig zitten wij in Beverwijk. Dus zouden we ook vanuit Beverwijk moeten gaan vertrekken. En we doen dat met onze OV-kaart, want we stappen in de trein. Vandaag gaan we dus in ons programma Muziekpalet een reisje doormaken door Nederland. We bezoeken een aantal steden, aantal streken. En wat ik net zei, vanzelfsprekend, vertrekken we vanuit Beverwijk. En dat doen we onder de zang van René van Zutphen. René van Zutphen is zanger, gitarist, bassist en singer-songwriter en lid van de Zonnestralen. En hij zingt over Beverwijk.

0: En dat was René van Zutphen met O. Beverwijk.
1: Welkom bij ons thema van vanavond. Nederlandse steden in het programma Muziekpalet. We gaan van Beverwijk voorzichtig met de trein als die doorrijdt richting Haarlem. En daar laten we over zingen. Freddy Kuiper, Haarlem, wat ben je mooi. En er staat in mijn grote boek geschreven dat er in 2016 nogal wat te doen is geweest over dat stukje wat we net met de trein hebben afgelegd, omdat de NS de dienstregeling heeft aangepast. En de treinen waren overvol en zelfs de wethouders bemoeiden zich met de reis tussen Beverwijk en Haarlem. Toen de Haarlemse zanger en musici werden benaderd om mee te werken aan een lofzang over de stad, was het enthousiasme groot. Tientallen Haarlemmers werkten mee en ook belangeloos. Een 0 euro budgetclip, nou dat lijkt ons ook wel wat. Ook Freddy Kuiper en hij zingt Haarlem, wat ben je mooi.

0: in cui
1: at 4:30.

0: Het accordeon en de stem van Freddy Kuiper over zijn mooie Haarlem. En ach, laten we de NS maar laten dubben over het treintje. Wij reizen gewoon verder in ons muziekprogramma met als thema de steden van Nederland vanavond.
1: Ja, we horen het Haarlem, het ben je mooi. En gisteren zijn de schakers van het Tata Steel Tournament een dagje wezen cultuursnuiven in Haarlem. Ik hoop dat ze het allemaal leuk gevonden hebben. Ze hebben wat schilderijen bekeken en gekeken of ze er misschien op leken, maar dat was toch niet het geval. Ja, en dan reizen we vanuit Haarlem verder door naar de volgende grote stad. En dat is Leiden. Toen de dienstplicht in Nederland nog heerste, moest ik ook onderwapenen en ben een tijdje gelegerd geweest in Leiden, de grote studentenstad. Jochem Meijer bijvoorbeeld is een Leidenaar en ook een Nederlandse komiek, muzikus, presentator, imitator, acteur en ook kinderboekenschrijver. In zijn komische shows zet hij zichzelf vaak neer als een ADHD'er, wat hij in werkelijkheid ook is. Maar hier gaat hij zingen over zijn geboortestad Leiden met het nummer Lala Leiden.

0: En Jochem Meijer zong Overlijden met het lied La La La Leiden.
1: Hartstikke goed. We blijven op hetzelfde spoor, om het zomaar te zeggen. Hans, we hebben het wel heel veel over het spoor. Ik ben benieuwd hoeveel aandelen je vanavond erbij krijgt. Want ik vind dat we wel een kopje koffie verdiend hebben, hoor, in die trein zo. Maar goed, we gaan van Leiden naar Den Haag. En daar moet ik eens eventjes spieken wat daar allemaal te doen is. Zeer grote stad natuurlijk van Nederland, waar ook onze regering zetelt. En de meest gebruikte uitgebreide bibliotheek van genealogie, die ook dagelijks veel stamboomonderzoekers bij zich krijgt. Ik neem aan, Hans, dat jij daar ook geweest bent.
0: Verschillende keren.
1: Ja, ik wou net zeggen. Ja.
0: Ja, we hebben daar heel wat uurtjes zoet gebracht.
1: Ja. En ook in de Tweede Wereldoorlog, of na de Tweede Wereldoorlog, werd Nederlands-Indië uiteraard, Indonesië. En zo komen we bij een Nederlandse zangeres die haar roots daar toch wel een beetje heeft liggen, met een bepaald nummer. Geboren in Indonesië, maar ze zingt dus over arm Den Haag.

0: Dat was Arm Den Haag. En u kende natuurlijk de stem van Wiedeke van Dort. Zo komen we, of kwamen we met onze reis door de Nederlandstalige steden terecht bij Den Haag.
1: En we blijven nog even in Den Haag, Pepijn. Ik vind het eigenlijk best gezellig. We wandelen even rond. En weet je waar we eigenlijk naar op zoek moeten gaan? Naar een echte Hagenees. Want Hagenaar mag je dan niet zeggen.
0: Nee, dat mag niet. Dan krijg je ruzie.
1: Ja, precies. Een echte Hagenees. En ja, ik ken er een. We gaan hem even opzoeken. Kijken waar hij woont. Harry Klorkestein zoeken we. Want veel mensen hebben altijd een soort heimwee naar hun geboortestad. En die heimwee wordt dan uiteraard overspoeld door nostalgische herinneringen. Gek, verslik me eventjes. Zo is het ook bij Harry Klorkestein. Want hij zingt het lied O, O Den Haag. En in dat lied bezingt hij eigenlijk zijn herinneringen aan Den Haag.

0: Dat was de beste man, Harry Klorkenstein, met O.O. Den Haag.
1: Zo is dat, begin het drempel gezellig te vinden hier. We gaan een stukje zuidelijker en dan komen we terecht in de provincie Zeeland. De provincie met vele eilanden. En ook de provincie die bij de watersnoodramp bijna volledig werd overstroomd. Veel is toen kapot gegaan, vernietigd aan mensenlevens, maar ook aan materieel. Dat is grotendeels en in de jaren daarna allemaal weer opgebouwd en wordt beschermd door het aangelegde Deltaplan. En die moet ook voorkomen in de toekomst dat er nog zo'n ramp kan plaatsvinden. Volgens mij is dat op dit moment ook allemaal weer aardig actueel en zijn ze aan het kijken of die dijken allemaal nog sterk genoeg zijn of er iets aan verbeterd moet worden. Er is ook een Zeeuwse spreuk die daarmee te maken heeft. Luctor et Emerco, oftewel worstel en kom boven betekent dat. En dat heeft een hele letterlijke betekenis gekregen op deze manier. Saskia en Sersje gaan zingen over de mooie dingen van deze provincie. Namelijk lekker op het strand bijvoorbeeld of in de zomer daar vertoeven met het nummer Zomer in Zeeland.

0: Saskia, een zusje uit de provincie Zeeland. Tenminste, dit nummer Zomer in Zeeland. Heerlijk bezongen en ook een van hun bekendste nummers volgens mij.
1: Ja, en onze jongste dochter heeft een aantal jaren in Zeeland gewoond, in het dorpje Wemeldingen. Een heerlijk, klein, oergezellig Zeeuws dorpje. Het enige erg grote raam was dat de haven die erbij was echt een

toeristische haven was, daar lagen prachtige jachten die dan zo de Oosterschelde op konden varen. Een andere plaats in Zeeland is Arnemuiden, en op zijn Zeeuws uitgesproken als RMU. En het is een Nederlandse stad, dus in de gemeente Middelburg, in de provincie Zeeland dus. En het ligt op het voormalig eiland Walcheren. Het is een overwegend christelijke gemeenschap en een vissersdorp, waardoor de oudere generatie toch nog de klederdracht wordt gedragen. Maar door de aanleg van de deltawerken is een omweg naar goed viswater enigszins toch een belemmering geworden. De havenzangers, die veel liederen over Nederland op hun repertoire hebben staan, zingen ook over Zeeland, en dat doen ze met Als de klok van Arnemuiden.

0: Als de klok van Arnemuiden. Hier gezongen door de havenzangers. En de havenzangers hadden dus een groot repertoire. En dit lied, Als de klok van Arnemuiden, is ook al oud. Ja, ons hele programma is een beetje doorspekt met nostalgie. Maar dit nummer is opgenomen in 1977.
1: Zou dat liggen aan de leeftijd van de technicus, of mag ik nu nooit meer komen?
0: Het is dezelfde leeftijd als de technicus. Ga door.
1: Ik ga door. Ik wist niet dat je zo open was. We gaan naar Rotterdam. Wat vind je daarvan?
0: Rotterdam?
1: Ja, inderdaad. Doorgereisd zijn we aangekomen in een van de grootste havensteden, namelijk Rotterdam. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog is het centrum danig verwoest door alle luchtaanvallen. En er is een geweldige herbouw begonnen die nu nog wel lijkt door te gaan. Want Rotterdam is verrezen als een enorme stad met prachtige hoge gebouwen. Een echte Rotterdammer is de zanger, cabaretier, acteur, regisseur Gerard Cox. En daarover wil hij natuurlijk zingen, over zijn Rotterdam. Ben je in Rotterdam geboren?

0: Rotterdam. Nou ja, wie kan dat beter vertolken als Gerard Cox? En dat hoorde u net doen. Naast zingen speelde hij natuurlijk ook in talloze televisieseries bijvoorbeeld. En alles kunnen er bijna.
1: Ja, dat is het zeker, ja. En Rotterdam is bovendien de stad waar de eerste Nederlandse metro heeft gereden. Dus ook dat is alweer een pre voor Rotterdam. Ja, en net als Gerard Cox een Rotterdammer is en dus net over Rotterdam zong, hebben we wel meer zangers in deze stad wonen. Bijvoorbeeld Rotterdamse Henkie. Zijn echte naam is Henk Neumeijer. Hij is een echte stadse zanger. Zoals Amsterdam ook zijn vaste zangers heeft. Vooral songs over Feyenoord werden door hem geschreven. Bijvoorbeeld het lied We hebben de Cup, toen Feyenoord de Cup won. Nu een lied van hem, maar dat echt over de stad Rotterdam gaat. Dat ben jij, Rotterdam.

0: Ja, en zo hoorden we Rotterdamse Henkie die over Rotterdam zong. En ik moet even zeggen, met excuses voor de niet zo beste opname. Er zat een sleep in, maar dat komt omdat het een hele oude opname is. En, maar goed,
1: dat ging over heeft Rotterdam. Toch ook iets nostalgisch, ja, Hans? Precies. En dat hoort ook een beetje bij deze muziek, ja, vind ik. Ja, ja. We wilden dat toch laten horen, Hans. Dat ben ik helemaal met je eens.
0: Oké.
1: We belanden, als we doorreizen, in de provincie Brabant. En op dit moment is eigenlijk die provincie van Guus Meeuwis. Guus Meeuwis, de Brabantse student, die in deze jaren zo'n geweldig succes heeft met zijn liederen en optredens. Volle zalen, waar hij ook komt. Zelfs als hij een voorstelling geeft in de Albert Hall in Londen. Ja, wie anders kun je dan laten zingen over Brabant.

0: Guus Meeuwis en zijn prachtige uitvoering van Brabant.
1: Ja, net als in elke provincie heeft ook Brabant een aantal belangrijke en bekende steden. Ook in de 80-jarige oorlog, die duurde van 1568 tot 1648. En denk dan maar eens aan de belegering van Den Bosch door Frederik Hendrik, de zoon van Willem van Oranje. En dan ook niet te vergeten het turfschip van Breda. En over Breda laten we zingen door Thijs van der Molen. Hij is vooral de zanger die van zich laat spreken tijdens de carnavalsweken. En heeft een flink aantal van die hits op zijn naam staan. Maar we gaan eens luisteren naar zijn song over Breda. Breda, ik hou van jou.
2: Dames en heren, dank u wel. En bedankt voor

Breda. En we blijven daar nog heel eventjes. En we eindigen ook vanavond ons programma in Breda. En we volgen een andere keer de reis. Dank u wel voor het thema beluisteren Nederlandse steden in het programma Muziekpalet. Gemaakt door Hans Dijst en Pepijn de Heij. We vervolgen nog eventjes met het nummer Oranjestad. Gespeeld door het Vervarenkorps uit Breda.

0: Liever klanten, Grootsmode aan de Alkmaarseweg in Beverwijk gaat sluiten. Jelle na 58 jaar en Ria na 36 jaar gaan stoppen met pijn in het hart met dit mooie bedrijf. Iedereen dank voor de fijne klanditie. Grootsmode gaat sluiten op 31 augustus. Maar tot die tijd kunt u profiteren van mooie en grootse kortingen. Bedankt en tot ziens. Namens het team van Grootsmode. Wanneer u deze boodschap hoort, kijk dan ook even naar de mooie reportage op de website van Eimond 360 over onze winkel.
1: De Vilder en Wijnands elektrotechniek is vanaf 1969 tot heden uitgegroeid tot een totaal installateur waarbij kwaliteit en klanttevredenheid centraal staan. Zowel intern als extern wordt het personeel continu up-to-date gehouden door trainingen en bijscholing. De Vilder en Wijnands elektrotechniek. Loggerstraat 33B in IJmuiden. Telefoon 0255 511 965. Of kijk op de website www.vilder-wijnands.nl.
2: Of u nu een gedeeltelijke prothese nodig heeft, een volledig gebit of een klikgebit, uw prothese moet comfortabel zitten en bij uw uiterlijk passen. Maar ook als u al een prothese heeft, vraagt uw gebit om aandacht en verzorging. Bij de tandprothetische praktijk van Ruud Lameris is maatwerk essentieel. Wij maken nieuwe protheses of verhelpen klachten aan uw bestaande gebit. Tandprothetische praktijk Lameris vindt u aan de Nelly van Kolstraat 6 in de wijk Breedweer in Heemskerk. Bel ons voor een afspraak en laat u vrijblijvend adviseren. 0251 23 24 77. Tandprotheticus Ruud Lameris. Altijd een oplossing die bij u past.
3: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Na het dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is opnieuw een kind overleden. En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Aksel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
5: Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
4: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
6: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
4: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Voor decoraties, ontwerp, reclameborden, promotiekleding, autoreclame en belettering zit u goed bij Van der Heijden Reclame. Niets is te gek. Meer weten? Bel 06 511 78625 of kijk op www.vanderheijdenreclame.nl. Als het bij Van der Heijden niet kan, vergeet het dan maar.
8: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven.

0: 2 kilo voor 5 euro. Gratis schoongemaakt. EcoSeafood.nl. Volg ons op onze socials, Instagram en Facebook. EcoSeafood. Spartelverse vis van de visafslag in de Eimond.
1: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: steeds overal te ontvangen. Zelfs op die kraan bij Tata Steel. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond.

0: lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesselande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
3: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
2: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Binnenkort ruis op je radio. Klopt. Met de komst van Eimond 360.

0: morgen. We zijn nog steeds overal te ontvangen. Zelfs op het strand in Wijk aan Zee. Voor alle frequenties en meer nieuws uit Eimond, check eimond360.nl.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: nieuwe lente, een nieuwe fiets. Of je nu een snelle racefiets zoekt, een hippe kinderfiets of stoere ATB, Toon Beentjes heeft de tweewieler die bij jou past. Maar ook voor trendy dames en heren fietsen en de nieuwste e-bikes ben je aan de Marelaan in Heemskerk aan het juiste adres. Loop eens binnen en maak kennis met onze uitstekende service. Of vraag onze experts om een professioneel reparatieadvies. Toon Beentjes, al meer dan 100 jaar de fietsspecialist.
1: Wakker worden met pijn in je rug en een stijve nek. De kans is groot dat je op een verkeerde matras ligt en niet het juiste kussen gebruikt. Slaapkenner Zuidervaart weet hoe belangrijk

0: wakker wordt. Kom eens langs in onze ruime showroom aan de Deutstraat in Heemskerk en maak kennis met onze uitgebreide collectie. Of kijk op onze website www.zuidervaart.nl. Slaapkenner Zuidervaart. Wij zorgen ervoor dat jij lekker slaapt.
1: Trek in een lekker visje? Kom naar Eco Seafood op ons nieuwe adres aan de Halkade 48 in IJmuidenhaven. Elke vrijdag.

0: van de visafslag in de Eimond.
1: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben. En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: en commandeurs. Dit is Eimond 360. Alles om je heen.
1: Hey. Now just get in.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen. Eimond 360.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimond 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hittebroete vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet zit niet in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Je hebt ons gevonden. Eimond 360. Informatie, cultuur, regionaal nieuws en de beste muziek voor Heemskerk, Beverwijk en Velzen.

0: Straks meer informatie en muziek bij Eimon 360. Maar nu eerst het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.